was toen als stroming was het meer techno house wat Gabba House was. En nu is Gabba House, wat ik je zelf zei, een soort van platte meuk die iedereen met een beetje software of sequence in elkaar kan draaien. Je hoeft er niks voor te kunnen. Je gaat achter je keyboard zitten. Je toetst drie noten in. Miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep, miep. Je zet er een vierkwarts kick onder. Boek, boek, boek, boek. Je gooit er een kreetje van woe. Zoals ik al 3 jaar terug deed. En je hebt weer een gabberplaat.

LSD is okay.

okay. LS City is okay. LS City is okay.

LSD is okay.

have been set into a trance.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

U luistert naar de ochtendeditie. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's van de concertzender vindt u op onze website of in de app.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Sem de Jong, met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. De viool als spreekbuis van de ziel. Dat is denkelijk het ideaalbeeld van de Duitse romantiek. In de 19e eeuw groeit het vioolconcert uit tot een vorm waarin virtuositeit en innerlijke expressie elkaar niet alleen ontmoeten, maar soms ook wrijven. Componisten zochten naar een balans tussen symfonische diepgang en de bijna vocale intensiteit van de solo-viool. Vanmiddag drie heel verschillende stemmen binnen datzelfde romantische universum. Robert Schumann, Johannes Brahms en Max Reger. Drie componisten die elk op hun eigen manier worstelden met vorm, expressie en traditie. We beginnen met het eerste deel van het vioolconcert van Robert Schumann. Een werk met een beladen geschiedenis. Geschreven in 1853, maar pas decennia later voor het eerst uitgevoerd. Lange tijd werd het gezien als een problematisch stuk. Een weerspiegeling van Schumanns geestelijke aftakeling. En toch horen we hier geen gebroken componist, maar iemand die de klassieke vorm naar zijn hand probeert te zetten. Na een smekende introductie opent het eerste deel zonder theatrale bravoure. Een bijna introverte dialoog tussen orkest en solist. De viool lijkt zich langzaam los te maken uit het orkest. Wat opvalt is de compacte thematiek. Schumann vermijdt het grote gebaar en kiest voor motieven die zich steeds verder verdichten. En dat geeft het geheel een zekere spanning, maar ook een intense concentratie. Dit is geen vioolconcert dat wil imponeren, het wil begrepen worden. Hier is dat eerste deel, im kräftigem, nicht zu schnellem tempo. En u hoort Thomas Zehetmeyer en het Orchestre de Chambre de Paris.

Dat was het eerste deel van het vioolconcert van Robert Schumann, met Thomas Zehetmeyer als solist en dirigent, dirigent van het Orchestre de Chambre de Paris. Dan nu het vioolconcert van Johannes Brahms, en wel het slotdeel. En waar Schumann naar binnen keert, opent Brahms hier juist alle registers. Het derde deel is beroemd om zijn dansante karakter, met duidelijke invloeden uit de Hongaarse muziek. Vanaf de eerste mate spat de energie ervan af. De solo-viool krijgt een bijna improvisatorische vrijheid, vol ritmische scherpte en speelse accenten. Maar onder die ogenschijnlijke lichtheid schuilt een ijzeren structuur, typisch Brahms. En wat dit deel zo bijzonder maakt, is de combinatie van volksmuzikale flair en compositorische controle. De muziek swingt, maar ontspoort nooit. De dialoog tussen solist en orkest is hier geen worsteling, maar een spel. Een levendige uitwisseling van ideeën waarin virtuositeit en muzikaliteit volledig samenvallen. U hoort een uitvoering van dit slotdeel van het vioolconcert van Brahms door Herman Krebbers en het Concertgebouworkest onder Bernard Haitink.

U hoorde het slotdeel, Allegro Giocoso ma non troppo vivace, van het vioolconcert in D groot, opus 77, van Johannes Brahms. Herman Krebbers was de solist en het Concertgebouworkest werd geleid door Bernard Haitink. Tot slot het vioolconcert opus 101 van Max Reger. Een kolossaal laatromantisch werk van bijna een uur. Reger schrijft hier een monumentaal eerste deel. Bijna symfonisch van opzet. De viool is niet zozeer solist tegenover het orkest, maar eerder een eerste onder gelijken binnen een dicht polyfoon netwerk. De thematiek is rijk, maar ook complex. Melodische lijnen kronkelen door elkaar heen, harmonieën verschuiven voortdurend. Het vraagt veel van de luisteraar en van de solist, maar wie zich eraan overgeeft ontdekt een wereld van enorme expressieve intensiteit.

U hoorde van Julius Röntgen het derde pianoconcert en daarvan dan weer het derde deel, getiteld Romance, uitgevoerd door Oliver Trindel, piano, met het Kristiansand Symphony Orchestra onder leiding van Herman Boymer. We hebben Julius Röntgen nu leren kennen als een componist in de traditie van Johannes Brahms, maar zelfs op hoge leeftijd was hij goed op de hoogte van de moderne tendensen. Na zijn pensioen brak een hyperproductieve periode aan waarin hij meer dan 200 werken componeerde. Een opmerkelijk werk daartussen is de symfonie nummer 9 met de bijnaam bitonale. Bitonaliteit is een techniek waarbij in twee toonsoorten tegelijk wordt gespeeld. En dat kan een spanningsveld opleveren. Maar Röntgen houdt het subtiel en vermijdt harde botsingen. Hij beweegt voortdurend tussen toonsoorten waardoor een zwevende, een beetje raadselachtige klankwereld ontstaat. Daarmee is het werk niet echt bitonaal, maar de 75-jarige Röntgen toont wel zijn veelzijdigheid en werpt een romantische blik op een moderne techniek.

De 9e symfonie van Julius Röntgen, de zogenaamde bitonale, werd gespeeld door het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Hans Leenders. Röntgens kamermuziek is wellicht minder bekend, maar niet minder de moeite waard. In zijn productieve periode na zijn pensioen componeerde hij ook veel strijktrio's voor viool, altviool en cello. Röntgens zoons waren ook professionele muzici en die trio's zijn dan ook voor huiselijk gebruik gecomponeerd, waarbij Röntgen dan zelf de altvioolpartij speelde. Bijzonder goed gelukt is het 13e strijktrio in A grote terts. Röntgen toont zich een begaafd kamermuzikus met een natuurlijke melodische gave en een optimistische levenshouding. En als componist hoeft hij in niemands schaduw te staan. Deze chroniek werd samengesteld door Marco Muilwijk.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een selectie uit de muziekkeuze van Maarten Ornstein, rietblazer en componist. Maarten is te gast in twee afleveringen van de podcastversie van Muziekmakers der Nederlanden. De eerste aflevering verscheen maandag 5 oktober 2026 en de tweede volgt op een nog nader te bepalen moment. In de podcast vertelt Maarten niet alleen over zijn favoriete muziek, maar ook over zijn eigen werk, over componeren, spelen, samenwerkingen met anderen en over zijn ideeën. Dit is muziek uit een tamelijk recente productie, Tell It to the Sky. Muziek van Maarten Ornstein, tekst van Mohamed Moussa, respectievelijk Hala Sala. Twee van de dichters uit Gaza die Maarten Ornstein op muziek zetten. Matthijs van der Woerd, bariton, Nula McKenna, cello en Anthony Barishevsky, piano.

Dit waren delen uit Tell It to the Sky, liederen van Maarten Ornstein op teksten van dichters uit Gaza, Mohamed Moussa en Hala Salah. Gezongen door Matthijs van der Voort met Nuala McKenna op de cello en Anthony Barishevsky op de piano. De keuzelijst van Maarten Ornstein voor de podcastversie van Muziekmakers der Nederlanden bevatte een scala aan nogal uiteenlopende muziek, zoals Phone Call from Leavenworth van Chris Whitley, De Dans un Café van Michael Riesler en Beata Viscera van Pirutinus, gezongen door Vox Clamantis.

En we gaan door met de sonate voor viola da gamba en clavicembal in G groot, BBV 1027. En die wordt weer uitgevoerd door Atsushi Sakai op de viola da gamba, Christophe Rousset op het clavicembal.

U hoorde de sonate voor Viola da Gamba en klavierhimmel in G, groot BWV 1027. Uitgevoerd door Asufi Sakai Gamba en Christophe Rousset op klavierhimmel. Hans Meerman en Robert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live Archief. Vandaag helemaal in het teken van a cappella koormuziek. Later in de uitzending hoort u het Nederlands Kamerkoor en het Britse ensemble The Thales Scholars. We beginnen echter met een concert dat op vrijdag 14 februari 2020 werd gegeven door de Estonian Philharmonic Chamber Choir onder leiding van de Letse dirigent Kaspar Putnins. En dat gebeurde in het Parkstadtheater in Heerlen. Daar zongen de leden van dit vermaarde koor uit Estland om te beginnen twee werken van hun landgenoot Arvo Pärt. Hier zijn Summa, dat hij componeerde in 1977, en Nunc Dimittis uit 2001.

Het Ests Philharmonisch Kamerkoor zong twee stukken van Arvo Pärt, Summa en Nunc Dimittis, oftewel de lofzang van Simeon. Met het volgende werk blijven we in religieuze sferen. Hierna klonken namelijk de liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus, zoals Sergei Rachmaninov die in 1910 op muziek zette. Het contemplatieve koorwerk, het duurt ongeveer een uur, bestaat uit 20 delen, waaronder het bekende Onze Vader en de schitterende hymne van de Cherubijnen. U hoort nu weer het Estonian Philharmonic Chamber Choir onder leiding van Kaspar Putnins.

Applaus voor leden van het Nederlands Kamerkoor, die onder leiding van Peter Dijkstra het monumentale concert voor koor van Alfred Schnittke lieten horen. Ze deden dat op dinsdag 22 januari 2019 in de grote zaal van het Muziekgebouw in Amsterdam. Op diezelfde locatie nam Larva Peruzzotti in 2023 een concert op van de Thales Scholars. En hiervan laten we u nu nog een werk van Arvo Pärt horen. Het gaat om zijn bijzondere toonzetting van het geslachtsregister van Jezus, zoals dat te vinden is in het derde hoofdstuk van het evangelie, naar beschrijving van Lucas. Een groot aantal namen passeert de revue, waarbij telkens weer dezelfde woorden tot klinken komen: Which was the son of?

De Thales Scholars zongen onder leiding van Peter Phillips, Which Was the Son Of? Een compositie uit 2000 van Arvo Pärt. De opname werd gemaakt op woensdag 15 november 2023 in de grote zaal van het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En dat was Concertzender Live Archief voor vandaag, samengesteld door Matthijs Dekker.

0: Samen met Noël Cordier.
1: Entre nous.
2: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Voor tijdschrift nummer 1 sprak ik met dokter Iwan van der Horst. Hij is de baas van alle intensieve zorgen in Nederland, zou ik maar zeggen. En er volgt de bekende Diederik Gommers op. Iwan is gek op Franse chansons. Hij legt het zelf even uit.
3: Dag Jos. Leuk om in je uitzending te zijn. En leuk om zo weer even contact te hebben nadat we een heel aangenaam interview samen hadden. Waar het over mij ging, maar eigenlijk over ons samen. En dat samen, dat is iets wat me ontzettend aanspreekt. En naast samen spreekt me ook aan gezondheid. En uiteindelijk zijn de mensen bij mij op de intensive care natuurlijk niet de mensen die op dat moment heel gezond zijn. Maar het zijn wel de mensen en hun omgeving die beseffen hoe belangrijk het is dat je gezond bent. En een van de gezonde dingen van het leven is genieten van cultuur. En voor mij vallen daar Franse chansons onder. Dus ik vind het super gaaf dat je het lied van Claude Pelgiat wilt draaien. Wat mij en ook mijn dochter heel erg pleziert. Succes met je uitzending.

Claude Pelgak, een Canadese, op aanraden van dokter Iwan van der Horst. Die luistert Franse chansons op zijn koptelefoon en hij maakt mensen beter die heel erg ziek zijn. Een prachtige combinatie, vind ik zelf. Het uurtje gaat heel snel voorbij.

0: Place des Grands Hommes. Jatema kent Patrick Bruel.
1: En wie dank ik allemaal bij dit leuke station?
0: Mark Curvers voor de productie en techniek. Paul Boerboom, correspondant de La Douce France. En Felix Meurders, Le Grand. En in dit uur was Gewinne El Barrière, de dochter van Alain Barrière, bij me. Heel bijzonder. Een triest helaas, ten slotte. Ze verloor haar beide ouders in 2 weken tijds in 2019. Dan vraag ik me af, hoe kon Alain Barrière dat voorvoelen in zijn chanson Nous partirons ensemble uit 1997? Wij vertrekken samen.

0: Barrière. Ik neem afscheid van Gwynael Barrière en sluit de lijnverbinding naar Bretagne. Maar eerst dit. Dankjewel Gwynael dat je dit uur bij ons was. Un grand merci à vous.
1: À bientôt alors. Au revoir.
2: En helemaal ten slotte een goed woord van dank om de groeten John Klinkenberg. De man die mij al weken bijstaat met de techniek. John, een dikke merci. En nog voor dich, tot volgende week.

0: Vive la France!
1: Hé, hey, psst! Chanson zit erop voor vandaag. Volgende week is de animateur Sylvester Hoogmoed.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1033. En ik ben Fred Broekman. Recent verscheen een cd met gezamenlijke opname van Junior Wells en Buddy Guy. Dat Junior Wells en Buddy Guy album New York City Blues Live 1978 is uitgebracht op Cleopatra. De opname werd op 9 januari 1978 in de Bottomline gemaakt. De band die avond bestond uit Junior Wells zang en mondharmonica, Buddy Guy zang en gitaar, Phil Guy gitaar, Douglas Fagan tenorsax, Kenny Ray bas en Merle Perkins drums. Als eerste nu de bluesklassieker How Blue Can You Get met zang door Buddy Guy.

0: and blind.
1: Buddy Guy, zang en gitaar, opende met How Blue Can You Get. Die ging over in een song die Buddy Guy in zijn beginjaren ging spelen. Dat is One Room Country Shack, gevolgd door het origineel uit 1952 door zanger, songwriter en pianist Mercy D. Walton. Terug naar de cd Junior Wells and Buddy Guy, New York City Blues, live 1978 op Cleopatra. Nu met Junior Wells, zang en mondharmonica. Als eerste een eerbetoon aan zijn in 1965 overleden collega uit Chicago, dat is Sonny Boy Williamson II met Help Me.
2: Here's a little thing that you might like. If you don't like it, just clap your damn hands and make a damn fool out of it, because we don't give a damn no way we're going to do it. You know? It's that. It goes like this here. We did it a long time ago. It's a tribute to a beautiful, outstanding old blues singer and harmonica player. It's a tribute to Sonny Boy.

How y'all like the horn player? Mm-hmm.

Thank you.

You know the sea law would only a ton of sand.

told you.

Junior Wells, zang en mondharmonica, opende deze ronde met Help Me. Dan zijn origineel Ships in the Ocean, overgaand in de Sleepy John Hester song Someday Baby. Als laatste Buddy Guy en Junior Wells met de Sonny Boy Williams in de eerste tribute Early in the Morning. Junior Wells heeft zijn leven lang uit het Sonny Boy Williams eerste songboek geciteerd. Opnamen komen van Junior Wells en Buddy Guy album New York City Blues Live 1978 dat recent is uitgebracht op Cleopatra. In deze uitzending ook aandacht voor een cd die 25 jaar geleden als toen recent verschenen album door mij op de concertzender werd gedraaid. Dat is de cd Maria Mulder, Richland Woman Blues op Stony Plain. Het was het 25e album van zangeres Maria Mulder. Daarop staan meerdere songs die ooit door zangeres en gitariste Memphis Minnie werden opgenomen. Ook covers van anderen staan op deze cd. Onder meer van Mississippi John Hurt, Fred McDowell, Bessie Smith en Reverend Gary Davis. Ook zijn er muzikale gastbijdragen. Van Elvin Youngblood Hart en Taj Mahal. Beide zang en gitaar, Roy Rogers slide gitaar en Dave Matthews piano. Op de eerste nu te draaien track wordt Maria Mulder begeleid door Amos Garrett gitaar en David Wilkie mandolin. Met de Leadbelly song Grasshoppers in My Pillow.

Dat was zangeres Maria Mulder met gastbijdrage door Amos Garrett, David Wilkie, Elvin Youngblood Hart, Dave Matthews, Taj Mahal en Roy Rogers. Zij waren achtereenvolgens te horen in Grasshoppers in My Pillow, I Got to Move, Put It Right Here en in Soul of a Man. Opname uit 2001 en toen uitgebracht op de cd Maria Mulder, Richland Woman Blues op Stony Plain. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door John Jansen, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Nova Musica hier op de Concertzender. Het programma waarin we wekelijks een greep doen uit nieuw verschenen cd's met oude muziek. En uit die lijst met nieuwe cd's hebben we er vandaag twee gekozen. Straks één met muziek van Christopher Simpson, maar we beginnen met een cd onder de titel Historiae Sacrae. En daar staat een variëteit aan oude muziek op, gespeeld door het ensemble Il Caravaggio, onder leiding van Camille de la Forge. We beginnen met een cantate voor solozang en strijkorkest, met als titel Il Pianto di Maria Vergine, oftewel de klaagzang van Maria. Het werk is bedoeld voor de stille week voor Pasen en bijzonder dramatisch en expressief natuurlijk. Het maakt de pijn van Maria voelbaar en hoorbaar. En bijzonder om te vermelden is dat deze cantate tot 1989 werd toegeschreven aan Georg Friedrich Händel. Maar inmiddels staat het werk op de naam van de Venetiaanse componist Giovanni Battista Ferrandini. Van Ferrandini dus nu Il Pianto di Maria Vergine. Als uitvoerende hoort u mezzosopraan Floriane Hassler.

Het prachtige Il Pianto di Maria Vergine was dat van componist Giovanni Battista Ferrandini. Geschreven rond 1739 in München, waar Ferrandini een groot deel van zijn carrière verbleef en waar hij ook zou overlijden in 1791. Het werk werd uitgevoerd door Il Caravaggio onder leiding van Camille Delaforge en u hoorde als mezzosopraan Florianne Hassler. Het is een werk van de nieuw verschenen cd Historiae Sacrae. En van diezelfde cd een werk nu van Henri Purcell, namelijk Saul and the Witch of Endor. En toegegeven, de titel klinkt een beetje als een fantasyfilm, maar feitelijk verwijst hij naar het Bijbelverhaal uit het boek Samuel. Want die witch is in dat verhaal een naamloze vrouw, die op verzoek van koning Saul de geest oproept van de overleden profeet Samuel. En dat gegeven zette Purcell in de 17e eeuw op muziek. U kunt opnieuw gaan luisteren naar het ensemble Il Caravaggio onder leiding van Camille Delaforge en ook opnieuw de sopraan van daarnet. En zij wordt aangevuld met de sopraan Apolline Rij-Westphal, tenor Matthias Vidal en bas-bariton Guillaume Bors. Hier is Saul and the Witch of Endor.

Dat was de sonate in A groot opus 63 nummer 5 van Joseph Boudin de Boismortier, uitgevoerd door Dialogue Viol. Het laatste werk van deze aflevering van Esprit Maroc is wat conventioneler van instrumentatie. We kozen voor de trio-sonate in D klein, opus 4 nummer 3, voor twee violen en basso continuo van Jean-Marie Leclerc. Hier zijn de leden van het ensemble Rosa Solis.

Dat was de Trio-sonate in D klein, opus 4, nummer 3 van Jean-Marie Leclerc. De uitvoering door het ensemble Rosa Solis. En daarmee zijn we ook bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van L'Esprit Baroque, gewijd aan Franse muziek uit de eerste helft van de 18e eeuw. Van de fête galante naar de fête rustique. In schildertermen van Watteau en Boucher naar Fragonard of van Musette naar Draailier. Dit programma, hoe het ook zij, werd voor de Concertzender samengesteld door Johan van Veen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

Welkom luisteraars bij de Concertzender met ons programma over historische orgels, orgelwerk. Liefhebbers weten het, we zijn te beluisteren op elke tweede donderdag van de maand in de avond tussen 9 en 10 uur. We gaan vandaag verder met onze serie over bekende en onbekende orgels in Friesland. En misschien weet u het nog, in de vorige uitzending waren we te gast in Zoom en Dantoma Woude. En vandaag beginnen we in de Doopsgezindenkerk in Bolsward. Want daar bouwde de orgelbouwer Vrijtaak in 1810 een orgel voor de Doopsgezindenkerk, Bolsward dus. En dat orgel is het laatste geheel door hemzelf gebouwde orgel. En het instrument is bijzonder, want gebouwd in een stijl die wat afwijkt van het andere werk van Vrijtaak en meer Hollands van vormgeving is. Het is aannemelijk dat de kas en snijwerk zijn ontworpen en werden vervaardigd door Jacobus Robbers uit Rotterdam. De première van het orgel die weten we ook heel precies, want die vond plaats op 26 juli 1810. En een kleine eeuw later, in 1906, maakte de orgelbouwer Bakker en Timminga een nieuw klavier en nieuwe registerknoppen. En ze wijzigden ook de dispositie van de door Nazar te vervangen Eolien 8 voet en een Dulciaan door een trompet. En in 1991 restaureerden Bakker en Timminga het orgel opnieuw. De oorspronkelijke dispositie werd toen hersteld. De klavier en mechanieken bleven in de situatie van 1906. Tijd nu om te gaan luisteren naar dat orgel aan de hand van de organist Jan Jongepier, die ook adviseur was bij de restauratie. Jan Jongepier speelt werken van de drie leden van de familie Bach: Johann Sebastian, Johann Christian Friedrich en Karl Philipp Emanuel.

Dat waren werken van de familie Bach, gespeeld door Jan Jongepier op het orgel van de Doopsgezinde Kerk in Bolsward. En van Bolsward gaan we door naar Morra, ook al zo'n prachtig plaatsje in Noordoost-Friesland. Het ligt dicht bij Anjem. De Friese zelf trouwens, die zeggen Morra, maar ja, ik ben geen Fries. In de dorpskerk, vernoemd naar Sint Johannes de Evangelist, treft u in Morra een fraai 18e-eeuws orgel aan. We zijn dan op onze Friese orgeltocht een eeuw later terechtgekomen dan de vorige twee uitzendingen uit de serie Friese Orgelpracht. De klank van de orgels wordt lieflijker en de muziek galanter. En dat valt goed te horen in een suite van Reinoldus Popma van Oevering en in werken van Pachelbel en Mon. De suite van Reinoldus Popma van Oevering is muzikaal van belang, want het werk is al rond 1700 geschreven. Van Oevering was organist van de Grote Kerk in Leeuwarden en zeer actief rond de bouw van het Müller-orgel aldaar. Johan Pachelbel, natuurlijk een belangrijke componist en organist uit Duitsland. We kennen allemaal zijn kanon in D groot. Maar eigenlijk is Pachelbel als orgelcomponist veel belangrijker. Veel aankomende organisten en amateurorganisten spelen nog altijd dankbaar zijn orgelcomposities. En die zijn er genoeg, want Pachelbel was wat je noemt een veelschrijver.

Dat waren 6 motetten van Ludwig Daser voor 4 tot 8 stemmen, uitgevoerd door het ensemble Cinquecento. De meeste meerkorige werken stammen uit de tijd dat Daser aan het hof in Stuttgart werkte. Hij was in 1564 in München ontslagen, officieel om gezondheidsredenen, maar in feite vanwege zijn protestantse sympathieën. Het hof in München stond aan de kant van de contra-reformatie en dat maakte Dasers positie vrijwel onhoudbaar. In Stuttgart ging hij ook muziek componeren op Duitse teksten. Daarvan horen we tot slot van dit programma 2 voorbeelden, allebei voor 5 stemmen. Eerst Daran gedenk Jacob und Israel. De tekst komt uit het oud-testamentische boek Jesaja. En het werk wordt gevolgd door Dank sagen wir alle, een in het Duits vertaalde tekst van paus Gregorius I. Dezezelfde tekst zou Heinrich Schütz in 1660 gebruiken als besluit van zijn Weihnachtshistorie. U hoort nogmaals het ensemble Cinquecento.

Dat waren twee motetten van Ludwig Daser op Duitse tekst, uitgevoerd door het ensemble Cinquecento. En dit was Missa et cetera. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Samenstelling Johan van Veen.

Ja! Ja!

Ha ha ha!

Dit is The Art of the Improvisers voor de Concertzender en World of Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben. Vanavond de vierde aflevering gewijd aan de Duitse saxofoniste en componiste Ingrid Laubrock. Zij werd geboren in Stadlaun in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op 24 september 1970. Haar voornaamste instrumenten zijn de tenor- en sopraansaxofoon. Zij studeerde onder meer bij Jean Toussaint en Dave Liebman. Vanavond wederom aandacht voor twee cd's. Eén met trio-opnames en één met, afwisselend, kwartet- en quintetstukken. Allereerst aandacht voor de cd waar ik in de vorige uitzending mee ben geëindigd. In 2008 vertrok Ingrid Laubrock naar New York en een van de eerste formaties waar ze zich bij aansloot was genaamd Paradoxical Frog, bestaande naast Laubrock zelf uit de Canadese pianiste Chris Davis en de Amerikaanse slagwerker Tyshawn Sorey. De debuut-cd van de trio werd opgenomen in de Systems 2 Studios in New York City. En dat gebeurde op 4 augustus 2009. De cd met de gelijknamige titel verscheen op het Portugese kwaliteitslabel Clean Feet Records. Vorige keer hoorde u een aantal wat kortere stukken. Vanavond aan de beurt drie langere klankjuwelen van dit toptrio. Te beginnen met een compositie van Laubrock zelf. Zij speelt in alle drie stukken overigens tenorsaxofoon. Dit is het titelstuk Paradoxical Frog.

U hoorde Paradoxical Frog. Het tweede stuk is van de zeer vaardige hand van slagwerker Tyshawn Sorey, die overigens ook een zeer talentvolle downdichter is binnen het idioom van de eigentijdse gecomponeerde serieuze muziek. Al dan niet gecombineerd met al even serieuze jazz-elementen, en die muziek noemen we dan gewoon third stream music. Luister naar Slow Burn.

Zo klonk Slowburn. Op 16 januari 2020 betrad Ingrid Laubrock met vier andere muzici de Trout Recording Studio, wederom in de Big Apple, om daar onder de naam Ingrid Laubrock Anti-House voor die formatie de debuut-cd Het Levenslicht te doen zien. De eerste boerling kwam uit op het Zwitserse label Intact Records. Anti-House bestaat naast Laubrock uit Mary Helferson elektrische gitaar, John Hebert contrabas en Tom Rainey drums. En in sommige stukken ook nog klokkenspiel. Als gastspeler doet op een aantal stukken ook nog mee wederom pianiste Chris Davis. Dat geldt nog niet voor de eerste track die ik u laat horen van dit album. Luister naar de Ingrid Laubrock compositie Slowfish, Glowfish. U hoort Laubrock hier op sopraansaxofoon.

U hoorde Slowfish, Glowfish. In het volgende stuk, Big Crunch, horen we Ingrid Laubrock weer in een eigen compositie de tenorsaxofoon beroeren. Big Crunch verwijst naar de ineenstorting van het heelal. Je zou denken dat zoiets muzikaal weergegeven met veel geweld en bombardie gepaard moet gaan, maar de componiste koos hiervoor een meer verstild klankpalet. Dit is Big Crunch.

En met Big Crunch schrompelde het heelal weer helemaal in één tot één heel heet dicht punt. Althans, dat is één van de theorieën. In het derde en laatste stuk van deze cd horen we Chris Davis gelukkig een keer wel meedoen. Ingrid Laubrock, die ook voor dit stuk tekende, horen we hier weer op tenorsaxofoon. En Tom Rainey mag nu ook eindelijk zijn vaardigheden op het klokkenspiel laten horen. En dat komt ook wel een beetje in de titel naar voren. Luister naar Funhouse Clockwork.

Zo klonk Funhouse Clockwork. Voor het laatste stuk in die Art of the Improvisers voor vanavond, samengesteld en gepresenteerd door Bert Doppen, keer ik nog één keer terug naar het debuutalbum van Paradoxical Frog, met daarop de zeer fraaie hink-stap-sprongmuziek, zoals je die van een frog mag verwachten, al dan niet paradoxaal, en waarvan u aan het begin van dit programma al twee stukken hoorde. Nu nog een compositie van pianiste Chris Davis, opgedragen aan een Amerikaanse componist, wiens muziek vaak juist zeer statisch was. Ik heb het over Morten Feldman. Graag tot de volgende keer. Dit is tot slot een stuk getiteld Feldman.

Om maar eens te beginnen dit uur een knipoog naar een van onze voornaamste concurrenten op de zondagavond. Een concurrent die inmiddels en kort geleden van de buis is verdwenen. Het is niet de artiest natuurlijk, dat was Bugge Wesseltoft. En ook niet per se dit stukje jazz, dat heet Existence. Maar wel het programma waar u dit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van kent als tune. Als intro namelijk het programma Zomergasten. Bugge Wesseltoft met Existence als uitzwaaier dus voor die concurrent. Want we konden het altijd merken als zomergasten op de buis was hier op de zondagavond. Dus als nou het voetbal op zondag ook nog eens wordt wegbezuinigd, dan staat niets een zondagavond op de concertzender nog in de weg. Dan hebben wij compleet vrij spel. Nee, jammer natuurlijk van zomergasten. Wij houden hier wel van programma's met een lange spanningsboog. Goedenavond en welkom. U luistert naar Sen Senta. En na die opener van Bugge Wesseltoft gaan we verder met een heruitgave. En wel een heruitgave van Brian Eno en J. Peter Schwalm. Oorspronkelijk uitgegeven in 2001. En vanaf 16 oktober dan gaat hij in de heruitgave. Van het album Drawn From Life van Brian Eno en J. Peter Schwalm dus, is dit Persis.

0: same place.
1: And round and round and round, in circles around you. Dat was blank en blank, dat schrijf je met een underscore ervoor, zo'n liggend streepje. En van blank hoorde u A Slave of Your Time. Dat komt van een verzamelaar, een verzamel-cd, behorend bij het blad X-Zin. En X schrijf je dan hoofdletter E, hoofdletter X, met een uitroepteken. Dat daar geen misverstanden over bestaan. De 7e editie van dat X-Zin. Nog net voor het einde van de zomer uitgegeven door het label Adventurous Music. En dit werk van blank met A Slave of Your Time is daarop de opener op die compilatie. En we begonnen dit blokje, zoals u hoorde, met Brian Eno en J. Peter Schwalm. En over magazines met compilaties gesproken, er is natuurlijk ook nog het Gonzo Circus Magazine, ook een keer in de maand vertegenwoordigd hier op de concertzender, eens in de 2 maanden geloof ik zelfs. Niemand kan het meer vertellen hier. Met hun langlopende serie Mind the Gap, dat is de verzamelaar die bij het Gonzo Circus Magazine zit. Zij zijn inmiddels beland bij nummer 177 en daar staat het nu volgende mooie werk op. Uit Iran komt experimentele geluidskunst in dialoog met de Persische tombak, zoals Gonzo Magazine dat zelf omschrijft. U hoort mooi werk van Sina Pagami, het werk Lanesque.

Ja, mooi. Laat maar helemaal uitknisperen. Uit Istanbul, of tegenwoordig werkzaam vanuit Berlijn, laten we ons vertellen. En van een platenlabel dat dan weer uit Italië komt. U hoorde Elif Gülin Soruksu met Traces of What Once Was. Dat is al op 27 mei verschenen bij het Italiaanse Reforma-label dus. En dat staat op het album Either My Memory Is Clouding the Details Or... En de veelbetekenende puntjes die ik hier laat vallen, die staan er dan in de albumtitel niet achter. En alle antwoorden zitten waarschijnlijk verwerkt in de muziek. Erg mooi dit, en ondanks dat deze in mei even aan de aandacht was ontsnapt, verdient het natuurlijk hier alsnog een plek. Elif Gülin Soruksu. En daarvoor hoorde u verwante muziek, maar wel uit Iran, van Sina Pegami. Dat percussieve stuk, dat was Lanesk. En even kijken, we gaan het ietsje geaarder doen. Hoewel het komt van een album dat Psychic Youth heet. Het is The Black Dog en dit is de openingstrack van dat album. Dit is The Black Dog met Theme 1.